0: depois nos tomar para me fechar.
1: Mensen die zo hun rijbewijs krijgen, mogen dus gewoon de weg op.
0: Ik zag niet waar. Ik zit nu ook in je spoor en ik krijg niet weer mijn naam. Ja, kijk, het zeggen ze je net op zich nou.
2: Ik kan het zeggen, ik kan het niet doen. Ik kan het zeggen, ik kan het niet doen.